0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. In Zomeren, Noord-Brabant, heeft de politie geschoten bij een aanhouding. Agenten hadden een melding gekregen over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. Eenmaal ter plekke schoot een agent als waarschuwing een paar keer in de lucht. Er vielen geen gewonden. Journalisten van CNN mogen vandaag niet mee met president Trump in de Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Dat is normaal wel gebruikelijk, zodat ze verslag kunnen doen van uitstapjes van de president. Trump weigerde deze week de journalisten van CNN ook al toegang tot het Witte Huis, maar hij werd door een rechter teruggefloten. De grootste bank van Italië is opgelicht voor 96 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als mensen in de top van het bedrijf. En ze gebruikten het ook om stemmen na te bootsen. Een andere topman trapte erin en maakte geld over. Een deel daarvan is terug, maar er ontbreekt nog altijd 36 miljoen euro. Geen Geertruida zondag bij de wedstrijd van Oranje tegen Servië. Hij is geblesseerd geraakt en heeft het Nederlands elftal daarom verlaten. Bondscoach Xavi roept voor hem geen vervanger op. Dat deed hij wel bij Brobbey toen die geblesseerd raakte. Voor hem kwam Zirkzee in de plaats. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Geeft ruimte.
6: Nu open in Venlo.
1: Is de muziek van Radio

kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de bof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Opnieuw worden CNN-journalisten geweerd door president Trump. Dit keer mogen ze niet mee met het presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Normaal gaan journalisten mee met het vliegtuig om verslag te doen. Het is opvallend, want eerder deze week werd Trump door een rechter teruggefloten om het weigeren van CNN-journalisten in het Witte Huis. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een Kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten. En ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, dat schrijft Trouw. In het Brabantse Zomeren heeft een agent meerdere waarschuwingsschoten gelost. Dat was bij een melding over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. En in Delft moesten meerdere mensen hun huis uit omdat er iemand in de wijk ernstig in de war was. En Europese landen moeten zich veel beter gaan voorbereiden op de komende winter. Want gas en stroom zijn door de Iran-oorlog veel duurder geworden. En de EU zit nu in een energieprijscrisis. Dat zegt de eurocommissaris van Energie. Hij tipt dat landen bijvoorbeeld moeten kijken hoe ze het energieverbruik terug kunnen schroeven. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.

0: korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Het voorstel van Iran om de straat van Hormuz snel weer te openen wordt niet met open armen ontvangen door president Trump. Iran wil de straat van Hormuz openen als Amerika oliesancties opheft en stopt met de Iraanse havens te blokkeren. Maar Trump zou tegen zijn mensen gezegd hebben dat hij in november Iran weer wil bombarderen. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten en ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, schrijft Trouw. In Hengelo kan het de komende dagen nog stinken. Dat deed het afgelopen avond al en mensen belden ongerust met de brandweer. Die ontdekte dat de geur bij een bedrijf vandaan komt dat een eigen waterzuiveringsinstallatie heeft waar een soort biologisch proces plaatsvindt. De stank is niet schadelijk, maar is dus ook niet zomaar weg. En Mark van Bommel is tevreden met zijn debuut als Belgische bondscoach. Hij speelde met de Rode Duivels tegen Italië en ze wonnen met 2-0. Toch kunnen er nog altijd dingen beter, zei hij. België neemt het maandag op tegen Frankrijk, dat met 1-0 van Turkije won, maar sterspeler Mbappé geblesseerd zag uitvallen. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk op de A76 vlakbij het Limburgse Schinnen is een dode gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de politie is het slachtoffer door meerdere auto's geraakt. De snelweg is dicht voor onderzoek. President Trump weigert opnieuw journalisten van CNN. Dit keer mogen ze niet mee aan boord van het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, terwijl dat normaal wel gebruikelijk is. Eerder deze week werd Trump nog door een rechter teruggefloten nadat hij journalisten van CNN en andere media uit het Witte Huis had geweerd. Een grote bank in Italië is opgelicht voor bijna 100 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als een van de bazen van de bank. Ook gebruikten ze stemvervormers om een ander directielid om de tuin te leiden. Na de fraude is het de bank gelukt om een deel van het geld terug te halen, maar 36 miljoen is nog altijd weg. En het Surinaamse elftal is goed begonnen aan de Nations League. Ze versloegen Honduras met 3-2 en staan daardoor meteen bovenaan in hun pool. Gisteravond speelde België voor het eerst met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En dat ging voorspoedig. De Belgen wonnen met 2-0 van Italië. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en westen kan het nog wat regenen. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag op meer plekken zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
9: Magnus Winkelpark in Ubach.
10: De slimme manier van shoppen. Net over de grens bij Landgraaf.

0: doneer.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hey, binnenkort een feestje.
5: Feest DJ Penu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feest DJ Penu.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Feest DJ Penu. Voor ieder feest de perfecte DJ. Feest DJ Penu.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
14: Boost yourself.
15: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
17: Altijd aan.
18: Radio NL.
17: Weerbericht.
19: De dag begint bewolkt en in het noorden kan er nog wat regen vallen. Vanmiddag is het droog en dan laat de zon zich steeds vaker zien. De temperatuur loopt dan op naar 17 tot 22 graden. Na vandaag loopt de temperatuur verder op. Dinsdag kan het zelfs boven de 25 graden worden.
18: Radio NL.

0: tussen goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
2: Radio NL, altijd aan.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.

0: de bouwverslimmers.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Lionstone Tilburg. Voor de mooiste keukenbladen van natuursteen en composiet en andere natuurstenen woninrichtingen zoals vloeren, haarden, trappen en wastafels. Lionstone. Uniek en exclusief. Kijk op lion-stone.nl.
3: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
3: De nieuwe feestplaat van DJ Brando.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat.
3: Nu overal te beluisteren.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
12: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Bij Schinnen werd iemand aangereden door meerdere auto's. De politie zoekt uit hoe het zo mis kon gaan en houdt voorlopig rekening met meerdere scenario's. Vanwege het onderzoek is de weg voorlopig dicht. Er is oneenigheid binnen de regering rond het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat bij wet laten verbieden. Maar D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters, schrijft Trouw. Omdat ook een Kamermeerderheid het VVD-plan steunt, is de kans groot dat het verbod er komt. Iran heeft Amerika een deal aangeboden om binnen 7 dagen de straat van Hormuz weer te openen. Voorwaarde is wel dat Amerika zich houdt aan het Iraanse eisenpakket. Daarin staan onder meer afspraken over het opheffen van blokkades en het versoepelen van sancties. President Trump zou al hebben laten weten niet akkoord te gaan. En TikTok komt in de Amerikaanse staat Alabama met een schikking onder een rechtszaak uit over de veiligheid van kinderen op het platform. Afgesproken is dat kinderen beter op leeftijd worden gecheckt en nog maar maximaal 2 uur per dag kunnen TikTokken. Ook krijgen ze onder schooltijd geen updates meer van TikTok. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP-nieuws.
15: Magnus Winkelpark in Ubach.
16: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
17: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
18: Stoppen met roken doe je met ProStop.
17: Kijk op ProStop.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Nieuw! De pepperoni di papa pizza. Vanaf €8,99. Bestel hem met een nieuw...

0: of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: aan. Ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
4: Radio NL.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

Deze week is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe. Speel.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hey, binnenkort een feestje.
3: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
4: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum. En van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
3: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
8: gigaveel.
5: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of

0: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
5: Altijd aan. Radio NL.
4: Altijd aan.
5: Radio NL.
4: Weerbericht.
6: De dag begint bewolkt en in het noorden kan er nog wat regen vallen. Vanmiddag is het droog en dan laat de zon zich steeds vaker zien. De temperatuur loopt dan op naar 17 tot 22 graden. Na vandaag loopt de temperatuur verder op. Dinsdag kan het zelfs boven de 25 graden worden.
5: Radio NL. Dit is Radio NL.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
3: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom.

0: toekomst Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Gietenolie tankstations.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bakboord, stuurboord.
12: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij Schinner door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en houdt voorlopig meerdere opties open. Wie camerabeelden van het ongeluk heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties, schrijft Trouw. Zoiets is niet normaal in een rechtsstaat, vindt de partij. D66 is tegen een verbod, net als burgemeesters. Toch lijkt het plannen te halen omdat een kamermeerderheid het steunt. De Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen. Het regent al dagenlang heel hard en door de rampenstatus kan de overheid lokale organisaties tot actie laten overgaan. Door het noodweer zitten mensen vast in ondergelopen huizen. Ook veel andere gebouwen in de stad staan onder water. En mensen in Hengelo zitten nog wel een paar dagen in de stank. Er wordt sinds gisteravond over geklaagd. De geur komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een vieze geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar zorgt dus nog wel even voor wat hinder. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP Nieuws.
15: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon 1 factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
17: Mm-hmm.
16: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
18: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.

0: 5. De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Radio NL. Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Hey, binnenkort een feestje.
6: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft, onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
7: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
6: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
8: Magnus Winkelpark in Ubach.
9: Is verrassend veelzijdig en goed te bereiken.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
20: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
21: Altijd aan.
20: Altijd aan.
21: Radio NL.
20: Weerbericht.
22: De dag begint bewolkt en in het noorden kan er nog wat regen vallen. Vanmiddag is het droog en dan laat de zon zich steeds vaker zien. De temperatuur loopt op naar 17 tot 22 graden. Na vandaag komen er nog een paar mooie nazomerdagen aan, met temperaturen die richting de 30 graden gaan.
20: Radio NL.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself. Lionstone Tilburg. Voor de mooiste keukenbladen van natuursteen en composiet. En andere natuurstenen wooninrichtingen. Zoals vloeren, haarden,

0: trappen en wastafels. Lionstone. Uniek en exclusief. Kijk op lion-stone.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
11: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
7: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. Volgens de Telegraaf gleed ze deze week in de buurt van een waterval uit en kwam ze op een rots terecht. De waterval is geliefd bij toeristen en die halen geregeld gevaarlijke toeren uit om bijzondere foto's te maken. Of dat nu ook gebeurd is, is niet duidelijk. Het minderheidskabinet praat vandaag verder met verschillende partijen over de begroting. Als Pro langskomt, dan zit ook meteen Volt aan tafel. De twee partijen hebben afgesproken dat ze alleen nog maar samen met het kabinet Jetten praten. Met die twee partijen erbij heeft de coalitie meteen een meerderheid. De A76 bij het Limburgse Schinnen is in noordelijke richting dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie zit nog met veel vragen en houdt voorlopig alle scenario's open. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. En modellen van OpenAI hebben geprobeerd de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Dat meldt de New York Times. De poging mislukte en OpenAI onderzoekt wat er is gebeurd. Andere media schrijven dat AI ook actief was op 3 andere overheidssites in Amerika. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP-nieuws.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Magnus Winkelpark in Ubach.
16: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Tech. Hecht aan kwaliteit.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl.

0: een van onze winkels.
1: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
2: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
1: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
2: Wie 's nachts uit vissen gaat.
1: Nu overal te beluisteren. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg na een ongeluk bij Tilburg Centrum. O, 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarvoor is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontrole op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij kilometerbaan 39.8. Ook controle op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade bij 24.2. En op de A13 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Rotterdam naar Den Haag bij 16 Hoven bij 13.8.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: laatste die was van mij, hè.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hey, binnenkort een feestje.
4: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
10: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal. De bouwverslimmers.
5: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
6: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
5: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
8: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf 12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf 1,29. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bakboord, stuurboord.
7: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Limburgse politie is nog steeds druk met het onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A76 bij Schinnen. Daar werd vannacht iemand aangereden door verschillende auto's en hij of zij overleefde dat niet. Zolang het onderzoek duurt, blijft de weg richting het noorden dicht. De politie denkt vanmiddag meer info te kunnen geven. Op Sri Lanka wordt de dood onderzocht van een Nederlandse toeriste. De vrouw van 26 was samen met een vriendin bij een waterval toen ze uitgleed en op een lager gelegen rots terechtkwam, schrijft de Telegraaf. Haar lichaam is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in het Brabantse Someren. Er zou iemand bedreigd zijn met een vuurwapen en om de zaak onder controle te krijgen schoot een agent meerdere keren. Niemand raakte gewond. De regionale omroep schrijft dat de aanhouding in een huis was. En Henk Vrezer is zijn klus als bondscoach van Suriname meteen goed.

0: begonnen. Zijn ploeg won in de Nations League de uitwedstrijd tegen Honduras met 3-2. De beslissende treffer was een eigen doelpunt van Honduras. Dit jaar miste Suriname net aan kwalificatie voor het WK. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog, met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Uniek in de...

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 28 wordt aan de weg gewerkt vanuit Utrecht naar Zwolle. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Hoevelaken met een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 39.9. Op de A7 Heerenveen Groningen bij Drachten controle bij 168.0. En controle op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Woerden bij 46.7.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak.
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Geeft ruimte.
10: Nu open in Venlo.
12: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerst.

0: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u

0: de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
5: Nu 111 fietsenolie tankstations.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
16: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de Thaise hoofdstad Bangkok last heeft van overstromingen, past de Nederlandse touroperator Rikshaw Travel de routes voor zijn reizigers daar aan. Het gaat om een paar honderd mensen. Er zijn volgens de organisatie ook delen van Bangkok die niet zijn getroffen door het noodweer, dus kunnen mensen daarheen worden omgeboekt. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zitten vandaag als eerste om tafel met de ChristenUnie om het over steun voor de begroting te hebben. Later schuiven Pro en Volt aan, die samen optrekken in de onderhandelingen. Zeggen zij ja, dan is er meteen een meerderheid voor de plannen. Er zijn ook gesprekken met JA21 en de SGP. Een explosie vannacht bij een koffieshop in de Amsterdamse wijk De Pijp, meldt AT5. Er raakte niemand gewond en volgens de politie zijn de verdachten gevlucht. De straat ligt bezaaid met glas van kapotte ruiten en gesprongen terrasschermen. De politie is bezig met sporenonderzoek. En de politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. De Telegraaf schrijft dat ze is uitgegleden bij een waterval. Ze zou terecht zijn gekomen op een rots. De waterval is ongeveer 25 meter hoog en is populair bij vakantiegangers. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
0: Bakker-campers. Kom naar Bakker-campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.

0: doneren.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
2: Uniek in de

0: Park in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is op knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij Rotterdam Feyenoord. Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de werkzaamheden aan de A59 file in het zuiden van het land. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof. En het rijdt ook langzaam op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Bergen-op-Zoom-Zuid bij 237.8. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk, controle bij 56.7. En controle op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Woerden, dat is bij 46.4.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
21: Altijd aan.
20: Altijd aan.
21: Radio NL.
20: Weerbericht.
22: Het is bewolkt en vooral in het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. In de rest van het land is het droog en wisselend bewolkt, met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen is het nazomeren met temperaturen die nog wat verder doorstijgen.
20: Al 20 jaar. De juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
21: Radio NL. Altijd aan.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Lionstone Tilburg, voor de mooiste keukenbladen van natuursteen en composiet en andere natuurstenen woninrichtingen, zoals vloeren, haarden, trappen en wastafels. Lionstone, uniek en exclusief. Kijk op lion-stone.nl.
5: Magnus Winkelpark in Ubach.
6: Is verrassend veelzijdig en goed te bereiken.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker.
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bakboord, stuurboord.
8: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
4: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Veel Nederlanders willen dat elke demonstrant die zich niet aan de wet houdt strenger wordt aangepakt, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Maar we vinden bijna allemaal hetzelfde over de Hitlergroet. Die is voor vrijwel iedereen taboe. Officieel is die niet verboden, maar dat zou voor driekwart wel zo mogen zijn. De politie heeft vannacht in het Brabantse Someren twee verdachten opgepakt voor het bedreigen van iemand. Ze vluchtten met een auto en reden bijna een agent aan. Die loste een waarschuwingsschot. Na een zoektocht werden de twee verdachten aangehouden. Nederlanders die op reis zijn in de Thaise hoofdstad Bangkok hoeven daar niet per se weg vanwege de overstromingen. Reisorganisatie Riksha Travel heeft mensen omgeboekt naar delen van de stad die niet zijn getroffen door het water. Wie nog naar Bangkok toe gaat, komt sowieso niet in de overstroomde gebieden, zegt Riksha. En oplichters vallen nu al inwoners van het Twentse Oud-Marsum lastig, omdat daar volgend jaar de Passion is. Ze worden gebeld door iemand die net doet alsof hij bij KRO en CRV werkt. Die vertelt dat hun woning is uitgekozen als kleedruimte voor de acteurs, meldt RTV Oost. Ga er nooit op in, ook niet als ze aan de deur staan, zegt KRO en CRV. En dan het weer van Weer Online. In het noorden nog kans op wat regen. Verder droog en vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken wat zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer. En dat was het ANP Nieuws.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar €1,79. Lidl, je verdient het.
14: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Rij gerust. Met de banden van Hankook. En onderhoud van Profile.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: Af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Uniek.

0: Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af.

0: Zich in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Radio NL. Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Een kwartiertje vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Centrum. De weg is weer vrij. De vertraging nog een klein kwartiertje daar. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam een kapotte auto bij afrit Numansdorp op de linker rijstrook. Die rijstrook is dicht. Daardoor 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Na een ongeluk op knooppunt Grijzoord zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Vinkeveen bij 40.1. Op de A7 Duitse grens Groningen bij Oudeschans controle bij 244.8. En ook controle op de A13 Rotterdam-Den Haag bij 16hoven bij 14.0.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Autoverzekering.nl. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
3: Lionstone Tilburg. Voor de mooiste keukenbladen van natuursteen en composiet en andere natuurstenen woninrichtingen zoals vloeren, haarden, trappen en wastafels. Lionstone. Uniek en exclusief. Kijk op lion-stone.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: In het noorden nog kans op wat regen. Verder droog en vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken zon. Het is 17 tot 22 graden. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Na het weekend is het een paar dagen na zomerweer met zomerse temperaturen. Na woensdag weer meer kans op regen.
7: Dit is Radio NL.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Magnus Winkelpark in Ubach.
7: De slimme manier van shoppen. Net over de grens bij Landgraaf.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Lekker skiën.

0: singlesnow op de juiste plek. Singlesnow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaande vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Singlesnow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In België is een man opgepakt voor het seksueel misbruiken of verkrachten van 26 minderjarige meisjes, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Hij benaderde ze via Snapchat. Toen een paar ouders argwaan kregen, lokte ze de man via die app in de val. De verdachte dacht met een meisje af te spreken, maar werd opgewacht door de politie. Het kabinet heeft goed geluisterd naar de oppositie als het op de begroting aankomt. Dat zei ChristenUnie-leider Bikker na haar gesprek met premier Jette en minister Heijnen. Volgens haar ligt er een goede basis om verder te praten. Ook Jette had het over een goed gesprek. Nu is het de beurt aan de combi Pro en Volt. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zijn spoorwegkabels vernieuwd. Daardoor vallen er veel treinen uit in de regio langs de Nederlandse grens. Bijvoorbeeld vanuit Dortmund en Keulen. Volgens NS rijden de treinen van en naar Nederland wel gewoon. De Duitse politie heeft nog niemand opgepakt. In het Nederlands elftal heeft de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Servië achter de rug. Er stonden 24 spelers op het veld, onder wie Joshua Zirkzee. Hij vervangt de geblesseerde Brian Brobbey. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De Nations League-wedstrijd tegen Servië is morgenavond om 6 uur. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan een beetje regen vallen, maar verder is het droog, met op steeds meer plekken zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
9: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren.
14: De maatschappij, dat ben jij.
15: Uniek.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file staat er in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Er staat 11 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen na een ongeluk. De vertraging is een half uur doordat er 3 rijstroken dicht zijn. Ook dicht is de A9 dit weekend. En daardoor omrijders op de A10 Zuid in de file. Voor knooppunt de Nieuwemeer op de binnenring 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging in de oosten van het land op de A12 vanuit Duitsland naar

0: Arnhem bij Duiven 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Afrit Vinkeveen bij 40.4. De A7 Groningen-Heerenveen bij Bister-Zwaag. Controle bij 152.4. En ook controle op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk bij 59.8.
1: Dit is de muziek van Radio

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: En die heet je van harte welkom op deze zaterdagmiddag, die van 26 september tot aan 3 uur. De grootste hits van dit moment, verzameld in de lijst van 30.
1: Radio NL Top 30.
2: En het is de Radio NL Top 30 voor week 39. En die lijst die telt deze week 11 stijgers. We stellen 12 zakkers. Er zijn er 3 blijven staan. En we gaan er 4 nieuw welkom heten. Dat zal gebeuren op nummer 29, op 27, op 22. En de hoogste nieuwkomer vandaag op nummer 18 in de lijst. Dan snel even dat overzicht met welke liedjes er zijn verdwenen. Belinda Kienaar met Het is mijn leven, 4 weken. Gerrit Schneider, Cubaanse café, 8 weken. Iets wat langer, met 12 weken. Frans-Duits en Lange Frans met Tour de France. Hey Fransie. En de laatste in de reeks om deze 4 compleet te kunnen maken is Stef Ekkel. En de klok die tikt maar door. En daarmee stond Stef Ekkel maar liefst 11 weken in de Radio NL Top 30 genoteerd. Dat zijn de liedjes die zijn verdwenen. Daarvoor in de plaatsen straks de nieuwkomers. Maar daar moeten we nog even geduld voor op weten te brengen. Want uiteraard begint de lijst op nummer 30. En eindigt die straks op nummer 1. Laten we dan meteen even kijken naar de plaat die op nummer 30 staat. En ja, dat is wel bijzonder. Want kort geleden toen zeiden we al, de kans zou zomaar eens kunnen bestaan dat ze dan met 2 liedjes in de Radio NL Top 30 komt. Vandaag is het haar dag, want dat gaat gebeuren. Ze staat namelijk met de solo-single op nummer 30 genoteerd. En dat is de plaat die inmiddels 10 weken in de lijst staat. 6 plaatsjes is gezakt in die 10e week met Niet naar huis. En die andere, haar nieuwe single, Het duetje, die gaan we straks welkom heten. En dat is dus 1 van de 4 nieuwkomers. Nou, daarmee hebben we volgens mij het nodig alweer bekendgemaakt. Het wordt tijd voor de muziek in de Radio NL Top 30. Ze staat nu voor je klaar, Monique Smit en Niet naar huis. Goedemiddag.
1: Radio NL Top 30.
3: Nummer 30.

De eerste nieuwkomer in de Radio NL Top 30 voor deze zaterdagmiddag 29. En daar heten we van harte welkom Raymond Hermans en Ons pakken ze niet. Daarvoor zat Monique Smit met Niet naar huis en zij telt inmiddels 10 weken. De eerste twee zijn een feit. We gaan snel door met aftellen, want de plaat die vorige week op 23 werd gedraaid zakt deze week naar nummer 28. En dat alles in zijn zevende week Radio NL Top 30. Je gaat hem nu horen, Thomas Bergen, als je de keuze...

Hier hoef je natuurlijk geen quizvraag voor in het leven te roepen. Wie draaiden we? Inderdaad, het herkenbare stemgeluid van Henk Benaar. Met zijn allernieuwste single, Ik lach als een clown. En daarmee staat hij 6 weken in de lijst. Was hij vorige week de nummer 22 en is hij deze week op 26 terechtgekomen. We gaan naar een duetje. En dat duetje dat staat inmiddels 11 weken in de lijst. Het staat op naam van Zenna en Sven Versteeg. Dit is Vuurwerk in de Radio NL Top 30. 5 plaatsjes gezakt en daarmee de nummer 25 geworden.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Kijk hem gaan. Oh, mijn Cor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
2: Heb je trek?

0: Magnus Winkelpark in Ubach.
1: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
4: Lieve mensen, aan die handen.
3: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
13: Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: In het noorden nog kans op wat regen. Verder droog en vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken zon. Het is 17 tot 22 graden. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Na het weekend is het een paar dagen na zomerweer met zomerse temperaturen. Na woensdag weer meer kans op regen.
14: Radio NL Top 30.
13: Nummer 22.

Even tot aan het einde doordraaien natuurlijk. Dat hoort erbij, want daar is het liedje veel te mooi voor. Het liedje staat op naam van Helemaal Hollands Titanic. 9 weken in de lijst en daarmee zakken ze in de 9e week van 16 naar nummertje 21. En na nummer 21 volgt een overzicht, want dan hebben we de eerste 10 gedraaid. En we begonnen deze lijst op nummer 30, zakken er vanaf 24 in de 10e week. Monique Smit en Niet naar huis. De eerste van de 4 nieuwkomers op 29, Raymond Hermans, Ons pakken ze niet. Op nummer 28 draaiden we Thomas Bergen, Als je de keuze had. Vorige week 23 en in zijn 7e week zakt hij 5 plaatjes. De tweede nieuwkomer op 27, de Havenzangers en Jean-Paul met Happy Sappy Barbecue'tje. Ik lach als een clown van Henk Benaar, 6 weken in de lijst. Vorige week op 22 en deze week op 26 terechtgekomen. 5 plaatsjes verliezen in de 11e week voor Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk zakt van 20 naar nummer 25. Doorgestegen van 27 naar 24, week nummer 2 voor Henk Dissel met Chansen. Het is inmiddels de 6e week voor Frank van Etten en Ik dans altijd door het leven. Deed hij vorige week op nummer 17 en deze week op 23. De ene hoogste nieuwkomer op 22, Monique Smit en Guido van der Graaf met Beter af alleen. En dan op nummer 21 zojuist gedraaid, Helemaal Hollands en Titanic. En daarmee staan de mannen 9 weken in de lijst, zakken ze van 16 naar 21. Nu even dat bombastisch aan de kant, gewoon even het muziekje weg. En dan heel langzaam de nummer 20 instarten, want dat is een gevoelig liedje. Mooi gedaan, en het wordt gedaan door Yves Berendsen. Hij stijgt door van 25 naar 20.

en de Radio NL Top 30, de Gebroeders Co. En in hun achtste week staan ze genoteerd op 19, zakken ze vanaf 13 met Proud To Be Fout. En daarmee hadden ze kort geleden de Hollands Nieuwe te pakken. De Hollands Nieuwe voor aankomende week willen we heel graag aan je voorstellen. Dat doen we even als tussendoortje hier in de Top 30. Want vanaf maandag heeft deze man de schijf te pakken. De Hollands Nieuwe.

17 sprang een fout. Het gaat lekker met de single. Het gaat helemaal niet fout. Het is een derde week in de lijst en hij stijgt door van 21 naar nummer 17. We hebben er nog één voor je tot aan het nieuws van 2 uur. En dat is de nummer 16 uit de lijst. De plaat die inmiddels al 13 weken in de lijst staat. En vorige week de nummer 12 was, dus 4 plaatsen gezakt in die 13e week. Als afsluiter van uurtje nummer 1 van de Radio NL Top 30 staat hij voor je klaar. Dit is Jeffrey Heesen en Loco! Yeah.

0: altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietsenolie tankstations.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
6: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat,
6: nu overal te beluisteren.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Melanzane pizza vanaf €12,99. Bestellen met een New York-stijl bodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesem-stijl bodem. New York pizza.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker.
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bakboord, stuurboord.
20: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2:00.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In een poging de oppositie achter zich te krijgen voor de begroting zitten premier Jette en minister Heijnen van Financiën nu om tafel met Pro en Volt. Met hen zou een snelle meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer erin zitten. Eerder schoof ChristenUnie-leider Mirjam Bikker aan. Zij zei dat ze beweging ziet bij het kabinet. In België wordt een man van 35 vervolgd voor verkrachting en seksueel misbruik van meisjes. Hij zou er zeker 12 hebben verkracht. Ze zijn tussen de 10 en 16 jaar. Hij benaderde de meisjes via Snapchat, meldde Belgische media. De politie hield hem aan toen ouders met hem hadden afgesproken. Ze deden alsof ze een meisje waren. Er is een tweede dode gevonden na een explosie in Athene. Het gaat om een jonge Amerikaanse vrouw. Ze lag onder het puin van een woongebouw dat gisteren instortte door waarschijnlijk een gasexplosie. Griekse media melden dat er nog twee lichamen zijn gevonden. En weer zorgt een uitbarsting van de vulkaan de Etna voor problemen in het Italiaanse vliegverkeer. Op de luchthaven Catania op Sicilië zijn alle

0: vertrekkende en binnenkomende vluchten tot morgenmiddag geschrapt. Twee KLM-vluchten van en naar het eiland die vandaag zouden gaan, gaan daarom ook niet door. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Morgen wordt het zonniger en warmer met 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Uniek in de regio.

0: Ederlinks & Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Ederlinks & Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg deze zaterdagmiddag. En op een aantal plekken vertraging door ongelukken en door omrijdend verkeer van afgesloten snelwegen voor werkzaamheden. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp, daar gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 5 kilometer file met een half uur oponthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel en Geldermalsen, 10 minuten vertraging. De A10, de A10 Zuid bij Amsterdam, tussen Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Dat is richting Den Haag, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A16 bij Daar Rotterdam voor Zwijndrecht, 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En dit is met name omrijdend verkeer van de afgesloten A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A12 Den Haag richting Utrecht bij 16,8. En op de A13 Rotterdam-Den Haag bij 14,0.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Van harte welkom terug bij het vervolg van de lijst van 30. De laatste 15 ga je voor je draaien. Op weg naar de nummer 1.
1: Radio NL Top 30.
0: Dat is wel even een spannend dingetje. We hebben het even nagerekend. Daar kom ik zo meteen op. Of eigenlijk kan het nu wel, want we doen altijd even het overzicht van de top 3 van vorige week. Nou, laten we die cijfers er eerst even bij pakken. Vorige week op nummer 3, Marco Schuitmaker met Lusu. De nummer 2 was voor Justin de Wild, Cheerio. En al wekenlang op de hoogste positie Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Let wel, Justin de Wild stond vorige week 27 weken in de lijst. En van die 27 stond hij er 10 op de hoogste positie. Rutger van Barneveld stond vorige week 14 weken in de lijst. En het was zijn 10e week op nummer 1. En dat gaat een spannende strijd worden. Gaat Rutger voor de 11e week die nummer 1 pakken? Ja of nee? Dat is even een dingetje. Je hoort het straks iets voor 3 uur. Dan hebben we de laatste liedjes en dan kunnen we dan het overzicht pakken. En dan weet je meteen of dat record van 10 weken van dit jaar verbroken gaat worden door Rutger van Barneveld. Ja of nee? Eigenlijk best wel spannend, maar gewoon relax blijven luisteren. Het is zaterdagmiddag, maak je vooral niet druk. Het is weekend. Wij zorgen voor de muziek en jij voor de glimlach. Niks aan de hand, zo gaan we dat doen. Laten we snel kijken naar de nummer 15 deze week. En dat is een plaat die in de 4e week, ja hoe toepasselijk, ook 4 plaatsjes stijgt. Van 19 naar nummer 15. Ik heb het over Vincent. Hij staat voor je klaar met Dat Ben Jij. We gaan beginnen aan uurtje nummer 2 van de lijst van 30.
1: Radio NL Top 30.
2: Nummer 15.

dit soort nummers, dan is de zomer weer volledig terug op de radio. Team Rushhour, Wesley Klein en Brace en Dans voor mij. Het is de vierde week dat de mannen in de lijst staan. En in die vierde week stijgen ze door van 14 naar nummer 13 in de Radio NL Top 30. Gaan we snel door met aftellen, want na nummer 13 komt nummer 12. En deze dame stijgt in de tweede week 6 plaatsjes door. Je hoort haar nu, Samantha Steenwijk.

Zondag werd het huwelijk gevierd van John West en zijn vrouw. En het leuke daarvan was, op de bruiloft zelf werd dit liedje gezongen. We hebben meerdere beelden gezien dat ze samen op het podium stonden. Numidia en John West en Habibi. En de plaat die gaat als de brandweer. Want vorige week op nummer 15 en in de derde week doorgestegen naar nummer 11. Tijd geworden voor het tweede overzicht van deze zaterdagmiddag. Dat zijn de nummers 20 tot en met nummer 11. Op 20 draaiden we Yves Berendsen en Verlangen. Vorige week kwam hij nieuw binnen op 25 en hij stijgt in week nummer 2 5 plaatsjes door. Zakken er van 13 naar nummer 19. De Gebroeders Coe, Proud to be Fout, 8 weken in de lijst. En de hoogste nieuwkomer deze week op nummer 18. De vierde en daarmee hoogste nieuwkomer in de lijst. Erik van Klinken en Door het Oog van de Naald. Spang draaide op nummer 17. Hij stijgt in de derde week door van 21 met Fout, Fout, Fout. Loco van Jeffrey Hayes. Inmiddels 13 weken in de top 30. Vorige week op 12. En deze week gezakt naar nummertje 16. Winst is er voor Vincent. In zijn vierde week stijgt hij 4 plaatsjes door. Van 19 naar nummer 15 met Dat Ben Jij. Tutti Colori van Wesley Bronkhorst. 6 weken in de lijst. Vorige week deelgenoot van de top 10. Toen stond hij namelijk op nummer 10. Maar in zijn zesde week zakt hij 4 plaatsjes. En is hij de nummer 14 geworden. De nummer 14 van vorige week is deze week terug te vinden op nummer 13. Team Rossauer, Wesley Klein en Brace met Dans voor mij. Eén blik is genoeg. Samantha Steenwijk, vorige week de hoogste nieuwkomer op nummer 18. En in de tweede week top 30 terechtgekomen op nummer 12 in de lijst. En zojuist draaiden we Numidia en John West met Habibi. Vorige week op nummer 15 en in de derde week op nummer 11 terechtgekomen. En ik heb het vermoeden dat dat nog niet helemaal het eindstation is. Die gaan we gewoon volgende week in de top 10 tegenkomen. Dat kan bijna niet anders. Over die top 10 gesproken. De huidige top 10 voor week 39 staat nu voor je klaar. Met op 10 zakken er vanaf 6 is. En achtste week ga je hem nu horen. Joey Nicolai, dit is Tinto de Verano. Okay.

0: Radio. NL.
1: Deze week
0: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
2: Ik speel

0: nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog?

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

vorige week op nummer 8 en deze week op nummer 6 terechtgekomen in de vierde week. De drie A's en je zit in mijn hoofd. De laatste 5 staan voor je klaar. We gaan beginnen aan de top 5. Vorige week op 7 en in de vijfde week 2 plaatsjes doorgestegen is dit Mart Hoogkamer. En Kroegen in de Hemel.

Dus van het begin van dit uur nog niet vermeld dat er misschien mogelijk iets veranderd zou kunnen zijn in de top 3 ten opzichte van vorige week. Ja, dat is dan het verrassingselement wat er daadwerkelijk wel in moet zitten. En dat zit er dan ook echt wel in. Want de nummer 3 van vorige week is de nummer 4 geworden. Marco Schuitmaker en Lusu. Gaan wij snel door met de nieuwe nummer 3. Die stijgt door vanaf 5. In zijn zesde week is dit Django Wachter. Bachata Bailando.

0: hebben het aan het begin van dit uur gezegd. 10 weken lang stond hij op de hoogste positie in de Radio NL Top 30 met Cheerio. Inmiddels is het zijn 28ste week in de Top 30. En hij is blijven staan op nummer 2, Justin de Wild en Cheerio.
1: Radio NL Top 30. Overzicht.
0: Dat betekent dat iemand het record van 2026 zometeen gaat verbreken. Maar daar hebben we het zometeen wel uitgebreid over. Eerst op nummer 10 rijden we met Joey Nicolai, Tinto de Ferrano. Daarmee staat hij in totaal 8 weken in de lijst. Het is de 9e week voor Amar, Stem in je hart. En die blijft staan in die 9e week op nummer 9. 3 weken voor Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Vorige week op 11, deze week de nummer 8. En de nummer 4 van vorige week is de nieuwe nummer 7 geworden in de 12e week. Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. Je zit in mijn hoofd van de 3A's. 4 weken in de lijst. Vorige week op nummer 8 en deze week de nieuwe nummer 6. En ook winst voor Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel stijgt in de 5e week 2 plaatsjes door. Van 7 naar nummer 5. Dan de verandering ten opzichte van vorige week. Als het gaat om de laatste 3. Want de nummer 3 van vorige week is de nummer 4 geworden. 1 plaatsje verlies in de 7e week voor Marco Schuitmaker met Lusu. Dan wordt er ook winst geboekt. Want Django Wagner die stijgt door van 5 naar nummer 3 in zijn 6e week met Bachata Bailando. Op 2 blijven staan. 28ste week in de Radio NL Top 30. Waarvan hier 10 op de hoogste positie stond. Justin de Wild en Cheerio. En dan de plaats die inmiddels 15 weken in de lijst staat. En van die 15 weken staat hij dus nu voor de 11e achtereenvolgende week op de hoogste positie. En daarmee heeft hij het record van de nummer 1 zijn in 2026 officieel verbroken. De hartelijke felicitaties gaan naar Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, 15 weken in de lijst, waarvan 11 op de hoogste positie. En de grote hit van dit moment in die top 30 gaan we nu voor je draaien. Daarmee sluiten we maar voor deze zaterdagmiddag. Morgen doen we het nog een keer dunnetjes over tussen 4 en 6. We hopen je dan weer te mogen begroeten. Geniet van je zaterdag en geniet zeker van deze joekel van een hit. De nummer 1 uit de Radio NL Top 30. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
4: Hands van
3: Aldi.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Hands van Voordeel.
3: Aldi.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Veen en Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past.
7: Bakker
6: Campers, leven
7: van plezier.
6: Kijk op bakker-campers.nl.
8: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting, kijk snel op...

0: olzee.nl.
1: Geeft ruimte.
0: Nu open in Venlo.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
9: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Max Verstappen is net aan tweede geworden in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij startte vanaf plek 8 en schoof na de start snel op naar de derde plek. Daar zat hij de halve race achter Oscar Piastri. Na een ongeluk en safety cars ging Max naar de tweede plek. Hij zat rondeslang George Russell op de hielen, maar finishte 1/10 seconde achter hem. Pro-leider Klaver heeft bereidheid gezien bij het kabinet om bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Dat zei hij na begrotingsoverleg met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Klaver overlegde samen met Volt-leider Dassen. Die zei dat hij nog te weinig investering in het aanpakken van klimaatverandering ziet. De politie kan nog niets zeggen over de man die vastzit voor het schietincident gistermiddag op een druk terras in Amsterdam. Daarbij kwam een gevangenismedewerker om het leven. Er gaan beelden van de man rond. Erop is te zien dat hij bij het terras blijft hangen, schreeuwt en iets in het water gooit. Duikers haalden even later een wapen uit het water. En Feyenoord is bestraft voor het gedrag van supporters in de Champions League-wedstrijd 2 weken geleden bij Barcelona. UEFA legde de Rotterdamse club voor bijna €75.000 aan boetes op. De supporters maakten zich schuldig aan discriminatie, spreekkoren, het gooien van bekers en schade in het stadion. Het weer dan van weer online. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en in de kustgebieden schijnt de zon het vaakst. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon 1 factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm-hmm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: aandacht geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Uniek

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files vallen er een drietal op. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 7 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. A16 bij Daar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht een bijna 10 minuten oponthoud. En de A58 bij Daar Tilburg voor Tilburg Reeshof ook een ongeluk. De weg is hier weer vrij, maar de vertraging altijd nog ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A27 Utrecht Almere bij 115,0.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
3: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen...

0: megawasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik dacht...

dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bakboord, stuurboord.
17: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De onderhandelingen over de begroting zijn uitgelekt. Volgens de Telegraaf wil het kabinet Jette de bezuiniging op uitkeringen schrappen in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Tot nu toe wilde premier Jette alleen kwijt dat de oppositie vanochtend een nieuw en aantrekkelijk bod is gedaan. Een explosie gisteren in Athene heeft aan 6 mensen het leven gekost. De slachtoffers zijn 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. De ontploffing was in een appartementengebouw waar het echtpaar woonde en de Amerikanen een appartement huurden. Het gebouw stortte in, waarschijnlijk door een gasexplosie. Paus Leo heeft een grote mis gehouden op de Place de la Concorde in Parijs. Honderdduizenden mensen waren erbij. Daarvoor maakte hij een rit tussen pausmobiel over de Champs-Élysées en zegende hij kinderen. Hij gaat vandaag ook nog naar Lourdes, waar hij zal bidden bij de beroemde grot. En Max Verstappen is tweede geworden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan en stond met een lach op het podium. Het was spannend tot het einde, maar het lukte net niet om George Russell te pakken, zei Max. Russell won de race met maar 1/10 seconde voorsprong op Verstappen. Het weer dan van weer online. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, met de meeste zon in de kustgebieden. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden ook iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
8: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat.
8: Nu overal te beluisteren.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
12: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Uniek in de regio.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. De meeste oponthoudt op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Empel en Waardenburg 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Ook een kwartier oponthoudt heb je op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bodegraven en Knoopend Gouwen is namelijk een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en zoals gezegd een kwartier oponthoudt. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat daar 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij 8,9. A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5. En op de A28 Amersfoort Zwolle wordt je snelheid gecontroleerd bij 59,8.
0: Dit is de muziek van

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl. Gritter Chalets en staakcaravans.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Eurocroc. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
7: Altijd aan. Radio NL.
6: Altijd aan.
7: Radio NL.
6: Weerbericht.
8: Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In de kustgebieden schijnt de zon het vaakst. Het is 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond blijft het droog. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden iets warmer.

0: Lievebed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
6: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
7: Nu 111 fietenolie tankstations.
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
17: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis gehouden. Bij de dienst op het Place de la Concorde waren 700.000 mensen. Even daarvoor was hij in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées gereden. Het centrum van Parijs was grotendeels afgezet vanwege de paus en mensen konden de mis volgen op grote schermen. Duizenden mensen hebben in Rotterdam meegelopen met de Pride March. Tijdens speeches ervoor ging het onder meer over het onderzoek van deze week, waaruit bleek dat jongeren homoseksualiteit steeds minder accepteren. Tegen Rijnmond zei iemand dat de mars meer dan ooit een protest is. Bij het terras in Amsterdam-Noord, waar gistermiddag een gevangenismedewerker werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. De politie kan niets zeggen over de opgepakte verdachte, omdat hij in volledige beperking zit. Er gaan beelden van hem rond, waarop is te zien dat hij na het incident bij het terras blijft hangen en schreeuwt. En Max Verstappen heeft er weer eens ouderwets voor gezorgd dat een Formule 1-race spannend was tot het eind. Hij zat in Azerbeidzjan rondeslang achter de uiteindelijke winnaar George Russell aan en had op de finish nog maar 0,1 van een seconde achterstand. Max en teamgenoot Isaac Hadjar werd derde. Het weer dan van weer online. Zonnige periode en er staat een noordenwind bij 18 tot 21 graden. Vanavond blijft het droog met opklaringen en vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er

0: Morgen zijn er perioden met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files die overdag behoorlijk wat vertraging veroorzaakt, worden nu toch snel korter. Zoals de A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer nog 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend Nieuwmeer ook nog eens 10 minuten oponthoud. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 7 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam. Daar staat nog een auto met pech voor afrit Dordrecht. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij 90,8.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Radio NL. Altijd aan.

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera. Of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
2: Altijd aan. Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Het is 18 tot 21 graden bij een matige noordenwind. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Vannacht kan plaatselijk mist ontstaan en daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wordt het met 20 tot 25 graden iets warmer dan vandaag.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk

0: Sing it, Stan.
1: Hij leek circa ze zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakkie denken. Ik aan mijn dagelijks.

0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beekendonk.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
2: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bakboord, stuurboord.
7: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
3: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, het ANP is op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In het centrum van Leiden lopen honderden mensen mee in een pro-Palestijnse demonstratie. De mars begon om 3 uur op de Lammermarkt en eindigt daar weer rond 7 uur. De demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De 5 oppositiepartijen die vandaag spraken met premier Jette en minister Heijne over de begroting waren volgens Jette allemaal enthousiast. Vooral op links konden ze zich vinden in de nieuwe bot. Dat is gelekt naar de Telegraaf. De bezuinigingen op uitkeringen gaan van tafel in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Burgemeester Pechtold van Delft heeft een einde laten maken aan een protest bij een asielzoekerscentrum. Er waren tientallen mensen bij een demonstratie die niet was aangemeld. De politie heeft iemand opgepakt voor opruiing. Het AZC in Delft is een noodopvanglocatie waar tot eind dit jaar maximaal 170 mensen worden opgevangen. En de Woutertje Pietersenprijs voor het beste kinder- of jeugdboek heeft een nieuwe juryvoorzitter. Het is presentatrice Merel Westrik en ze neemt het stokje over van Rick van der Westerlaken, die de afgelopen 3 jaar de juryvoorzitter was. In april maakt Merel Westrik bekend wat het beste kinderboek van 2026 is. Het weer dan van Merel Lang. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar.

0: Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit smijst meldt de snelheidscontrole op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 68,1.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: winnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl. Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Geeft ruimte.
8: Nu open in Venlo.

0: koude tijd maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
2: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
3: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Het is 18 tot 21 graden bij een matige noordenwind. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Vannacht kan plaatselijk mist ontstaan en daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wordt het met 20 tot 25 graden iets warmer dan vandaag.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker.
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
15: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, het ANP is op Radio NL. Ik ben Peter van Uithuizen. De verdachte die gisterenmiddag op een Voltterras in Amsterdam-Noord iemand doodschoot is een 37-jarige Somaliër, weet het parool. De man woont verderop en kwam al heel vaak in aanraking met justitie. Hij zat onder meer vast in de gevangenis van Zaanstad en daar werkte de man die heeft doodgeschoten. Volgens premier Jette is de oppositie enthousiast over het nieuwe bod in de begrotingsonderhandelingen. Jette en minister Heijnen spraken vandaag met 5 oppositiepartijen, maar wilden niets kwijt over de inhoud. Volgens de Telegraaf zijn in het nieuwe bod de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel. 2 weken na de ramp met een veerboot bij Indonesië is het dodental opgelopen naar 64. In het schip zelf en langs de kust zijn lichamen gevonden. De ferry met 243 opvarenden was op weg van Java naar Borneo toen die door nog onbekende oorzaak zonk. Nog altijd worden meer dan 70 mensen vermist. En in de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegelopen in een pro-Palestijnse demonstratiemars. Veel betogers droegen Palestijnse vlaggen en sjaals. Ze liepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en van bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw een periode met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.

0: bij een 2-jarig abonnement.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Uniek in

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop. Radio NL.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Frits Meister meldt de snelheidscontrole op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 68,1.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
3: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat.
3: Nu overal te beluisteren.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...

0: Van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites, 1 plus 1 gratis. Alle Robijn, 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat bij mij, het licht een keertje

0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
2: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Geeft ruimte.
9: Nu open in Venlo.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bakboord, stuurboord.
18: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, het ANP is op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Eindhoven zijn voetbalsupporters massaal met elkaar op de vuist gegaan. Een bus met VVV Venlo-supporters was onderweg naar Volendam en stopte bij een station in Eindhoven. Daar ontstond een knokpartij met vermoedelijk PSV-fans. De politie greep in en kon voorkomen dat het verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De familie van de man die gisterenmiddag werd doodgeschoten op een vol terras in Amsterdam vragen de media om niet zijn volledige naam te noemen. Dat zou volgens hen helpen bij het verwerken van het verdriet, staat in een verklaring. De schutter is een Somaliër die vast heeft gezeten in de gevangenis van Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Vorige week met Prinsjesdag waren duizenden treinreizigers de dupe van sabotage aan het spoor. Op zeker 35 plaatsen lagen buizen in de rails, waardoor het treinverkeer werd ontregeld. Nu blijkt dat een jaar geleden al een rapport verscheen om het spoor veiliger te maken. Maar daar is niets mee gedaan, meldt RTL Nieuws. En op de algemene vergadering van de VN in New York heeft Cuba uitgehaald naar Amerika. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is de VS agressiever en gevaarlijker geworden. Hij had geen goed woord over voor de Amerikaanse brandstofblokkade. En volgens hem is Cuba helemaal geen bedreiging voor de VS. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
22: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl.

0: Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Radio NL. Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 68,1.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.

0: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79.

Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS Credit Card en Google Pay.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
14: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
20: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, het ANP is op Radio NL. Ik ben Peter van Uithuizen. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal, Canada, voor het eerst wereldkampioen op de weg geworden. In de sprint troefde zij haar Poolse concurrent af. Vollerings beste resultaat op een WK tot nu toe was 3 jaar geleden, zilver in Glasgow. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. In Eindhoven heeft de politie ingegrepen bij een massale vechtpartij tussen voetbalsupporters. Fans van VVV Venlo op weg naar de wedstrijd in en tegen Volendam gingen in Eindhoven wat drinken. Daar raakten ze slaags met vermoedelijk PSV-supporters. De politie heeft niemand aangehouden, maar wel de bus met VVV-fans teruggestuurd naar Venlo. Een rapport om het spoor beter te beveiligen is al een jaar oud, maar er is nog weinig mee gedaan, meldt RTL Nieuws. Met Prinsjesdag lag het treinverkeer in grote delen van het land plat door sabotage aan het spoor. Vandalen hadden buizen en andere spullen in de rails gelegd. Een betere beveiliging van het spoor kost €600 miljoen. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, heeft te maken met zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland morgen de Nations League wedstrijd tegen Servië. Zirkzee valt in voor de geblesseerde Brian Brobbey. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergeten.

0: Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten.

0: is het te laat.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bakboord, stuurboord!
19: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, het ANP is op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een vol terras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. Opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. En Ierland speelt morgen in de Nations League gewoon tegen Israël. Dat maakte de Ierse voetbalbond bekend in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het duel is in Ierland erg omstreden vanwege de oorlog in Gaza. 1 Ierse speler heeft zich al teruggetrokken. Het zou gaan om de keeper. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier naar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
24: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
27: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
28: Geeft ruimte.
27: Nu open in Venlo.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: erin of doneer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
4: fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
8: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
4: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond 2 mensen neergestoken. 1 is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat 2 auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van 1 van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het AB-nieuws.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone

0: grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis. Pakken.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit lied.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: www.waterfestijn.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bakboord, stuurboord.
8: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
0: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Steekincident was in een Eindhovense woonwijk en er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. In het Groningse dorp De Wilp is het helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam nadat iemand iets op het vuur had gegooid. 8 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. En het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot 1 graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik zeg oeh.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Na het steekincident is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. De man die vrijdag op een Volterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp hebben 8 mensen brandwonden opgelopen. RTV Noord heeft het over een ontplofte vuurkorf. De voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet in geslaagd om de wereldkampioen te verslaan. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Altijd aan. Radio NL.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Deze week
0: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
2: Ik speel

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is de ANP News op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. Dat in Madrid een hoogbejaarde vrouw in een rolstoel uit haar huis is gezet, maakt bij Spanjaarden veel los. Ze gingen opnieuw massaal de straat op om te protesteren tegen de wooncrisis. De vrouw van 87 kon na een enorme verhoging de huur niet meer betalen. Ze werd afgelopen week met een brancard naar haar huis uitgetild. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En het Wilhelmus heeft geklonken in Canada. Speciaal voor wielrenster Demi Vollering, die voor het eerst wereldkampioen op de weg is geworden. Ze kwam als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering is dolblij met haar wereldtitel. Ze noemt het de mooiste zege in haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio NL.
2: Dit is de muziek van Radio NL.